0: wordt het heet hier.
1: Als we toch moeten wachten, hè?
0: Oh, je hebt zeker te veel van die mosselen gegeten.
1: Nee, Rinus kreeg nou benauwd.
2: Zou ze wel weten dat wij bij je vastzitten? Een rood lampje.
3: Wat?
2: Een rood lampje.
3: Wat?
2: Een rood lampje.
0: Het wordt hier benauwd.
1: Jezus, het lijkt je wel een sauna.
0: Wat is er met hem?
1: Weet niet.